0: Lekker, lekker. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Lekker, lekker.
1: CT. Das Radio. Das hörst du.